0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Puls FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM.
2: Nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het is 1 september vandaag en dat betekent dat 1,2 miljoen kinderen en jongeren vandaag opnieuw naar school gaan. Het wordt een schooljaar met een heleboel nieuwigheden. Denk aan de nieuwe minimumdoelen van onderwijsminister Zuhal Demir, maar ook het schrappen van de pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en extra uren Nederlands in het middelbaar voor wie de minimumdoelen in de lagere school niet gehaald heeft. Naar de VS dan, op Times Square met al die lichtgevende reclameborden. In New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die twee mensen had aangevallen met een mes. Dat bevestigde burgemeester Mamdani tijdens een persconferentie. De slachtoffers zijn een man van 68 en een vrouw van 32. Die laatste is overleden aan haar verwondingen. De dader is een vrouw van 49. Ze stond bij de hulpdiensten gekend door geestelijke gezondheidsproblemen. Een grote overwinning voor Amerikaans president Trump. Hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen hadden bezwaar ingediend, maar het Hoge Rechtshof heeft dat nu verworpen. Trump zegt al langer dat de balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. En Alexander Bloks gaat door naar de tweede ronde op de US Open tennis. Hij won in 3 sets van een Chileense kwalificatiespeler. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde komt hij ofwel uit tegen een Argentijn, de nummer 83 van de wereld, of een Chinees, de nummer 228. Bloks zelf staat 34ste op de wereldranglijst. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Rincón in Beso is de Spaanstalige versie van het bekende nummer Where the Boys Are. Gezongen en uitgebracht door deze Amerikaanse popartiest Neil Sedaka in 1963. Maar het originele nummer is wereldberoemd in de uitvoering van Connie Francis, die er in 1961 een gigantische hit mee scoorde als titeltrack voor de gelijknamige film Where the Boys Are. Hele goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Het is vandaag een nieuwe maand die van start is gegaan. Het is 1 september en tot 9 uur ben ik weer bij jou.

0: Cathy's Clan is een bekende single van het Nederlands Indisch duo The Blue Diamonds, uitgebracht in 1960. En het nummer is een cover van de originele wereldhit van de Everly Brothers, die eveneens in 1960 uitkwam. En omdat de broers Ruud en Riem de Wolf destijds bekend stonden als de Nederlandse Everly Brothers, scoorden zij met hun harmonieuze uitvoering een grote hit in de hitlijsten in Nederland en België.
1: Puls FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Radio Pros, zomer erop los.

Het is vandaag 1 september en ik wil de schoolgaande jeugd een beetje motiveren met dit nummer. Een klassieker van Bobby Rydell was dat en de Swinging School. Ze zullen het nummer zeker en vast niet kennen, maar wel de oudere generatie onder ons kennen het zeker en vast wel. Allemaal gedraaid hier in de ochtend bij Radio Pros FM. Daar luister jij momenteel naar. En we hebben nog zo'n gouden klassieker van deze Wanda Jackson. And the mean, mean man.

Bobby Ringser, het is een Vlaamse zanger en hij bracht destijds dit nummer uit. Singing Hi Hi Yippie Yippie Yay. Hij had ook nog andere nummers destijds uitgebracht met Ik kan niet langer op je wachten. We blijven zo een beetje op die Nederlandstalige tour hangen met die echte mooie klassiekers van destijds. En dat met Nicole en Hugo en BBB.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProzFM, Radio Pros.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen, welkom bij Radio Pros.

You Made a Fool of Me is een nummer uitgebracht destijds van deze New Inspiration. En dat was een zeer succesvolle Belgische pop- en rockgroep uit Gent. En bekende hits van hun zijn toch wel ongetwijfeld Rainbow, I Love You en Judy Please uit de jaren 70. En de band draaide in de beginjaren vooral rond de zanger Danny Sinclair. En terwijl de schoolkindjes misschien al opstaan momenteel en de mama de boterhammetjes aan het smeren zijn, draaien we nog zo'n leuk nummertje van Ray Stevens.

een liedje voor elke vrouw die Caroline heet. Ik had ook zo'n mijn eerste grote liefde. En die was ook Carolientje natuurlijk. En dat was muziek van Neil Diamond die je hoorde en Sweet Caroline. Maar vandaag die eerste schooldag, veel mama's die gaan straks wel met de vriendinnen afspreken en waarschijnlijk wel een uitstapje doen. En ze zullen snel aan de cava zitten, denk ik. En ja, dan is er dan ook weer een beetje feesten natuurlijk.

De ambiance zit er goed in deze ochtend hier bij Radio Pros FM. Met deze Juan Bastos was dat en Loop de Love. Ik zou graag wel eens een vlieg willen zijn, zo rond 10 uur in de ochtend. En eens rondvliegen in de keuken of in de living bij de mama's. Ja. Het zal er wel leuk aan toe gaan waarschijnlijk. Dus een beetje ambiance voor de mama's. Hier is Shilla E and the Black Devotion and Love Me

0: Dat is nog eens een leuk duo. Vicky Leandros en Tony Christie waren dat. En we are gonna stay together. Natuurlijk, je blijft luisteren naar ons, naar Radio Pros FM. En het is deze week ook de week van ons Spaghetti Festijn. Zaterdag 5 september. Het zal er heel snel zijn. En ik heb al zin in die lekkere spaghetti. Want vorig jaar was die ook heel, heel lekker.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
3: Amai.
1: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop. Al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs. Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
6: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
7: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
8: It's time to travel.
6: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
9: Pols FM.
10: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
11: Ron van der Steen.
12: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Het was een zeer populaire Britse popgroep die in de jaren 70 ook in Nederland en Vlaanderen successen boekte. En bekende hits zijn hun grootste successen, zoals There A Whole Lot Of Loving, die je net hoorde uit 1975. Maar You're My World, dat was ook zo'n kanjer van een hit destijds in 1977. We love.

0: het waren destijds ook zo een van de eerste singeltjes dat ik kocht in 1976. Muziek van deze Franse medengroep Belle Époque waren dat en Black is Black. We gaan op naar 8 uur, straks zijn we terug in deel 2 van de ochtend. En dan gaan we ook even kijken naar de jarige van de dag.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het kleine Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
6: Goedemorgen.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen, schat.
7: Radio Pros.
8: Kopje koffie?
9: Hooggeëerd publiek. Stilte! Stilte! Wij stellen u voor... Vader Abraham en zijn goede zonen.

Olleke Bolleke is een bekende carnavalhit van de vader Abraham, alias Pierre Kartner, die ook al is overleden. En samen met zijn goede zonen hoorde je dit nummer. Het is uitgebracht in 1972. En een nummer die elk jaar terugkomt op 1 september, de eerste schooldag, is dit nummer van Wiltura en de eerste schooldag.

0: Ik denk dat je vandaag dit nummer nog wel eens zult horen bij de collega's. Wiltura en de eerste schooldag was dat. Vrienden, hele goeie morgen als je er pas bij komt hier bij Radio Pros FM. En dat in deze ochtend. We zijn nog samen tot 9 uur. En we hebben nog een heleboel nog fijne muziek voor jou klaarstaan. Dus ik zou zeker en vast gewoon blijven luisteren.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: Pros FM, Radio Pros.
1: Pros FM. Goedemorgen.

even op de Franstalige Tour deze ochtend hier bij Radio Pros FM. Muziek van Claude François was dat met Apart Salavi Bel was dat. We gaan even kijken wie er vandaag ook jarig is. En dat is een hele beroemde zangeres. Ik heb het over Gloria Estefan. En dat is een Cubaanse, Amerikaanse zangeres, songwriter, actrice en ook een zakenvrouw. En ze staat bekend als de Queen of Latin Pop en ze behoort met meer dan 100 miljoen verkochte platen tot de succesvolste crossover artiesten uit de muziekgeschiedenis. En vandaag 1 september wordt deze Gloria Estefan

Deze Barry Manilow, hij doet ons denken aan de mooie zomer, zon, zee en strand. Maar ik denk dat de zomer bijna ook voorbij is. En je hoorde Barry Manilow met Copacabana. En Gilbert Montagnier, dat is een iconische Franse zanger, pianist en componist met een legendarische hit die hij scoorde in de jaren 70 en 80. Maar dit mag er zeker en vast ook niet onderdoen, deze Get Down van Gilbert O'Sullivan.

0: Pierre. Wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre. Ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

zo even genieten van deze romantische muziek hier bij Radio Pros FM. Muziek van deze Johnny Mathis was dat en Dennis Williams. En Too Much Little Too Late was dat. En nu tijd voor wat nieuwe muziek. Nieuwe Nederlandstalige nummers zijn ook aangespoeld hier bij Radio Pros FM sinds zaterdag. Want dat is een beetje het werk van onze collega Jeppy van Vlaanderen. Hier is Tino Martin en Billy Dans met Ik Hoor Niks Heks.

Voor mij is dit nummer 100% goedgekeurd en ik denk ook wel van onze trouwe luisteraars. Tino Martin was dat en Billy Dans met Ik Hoor Niks Heks. En nu gaan we even naar Zuid-Hollanden en dit keer met Willy Sommers uit het programma Liefde voor Muziek.

Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus dan gaan we naar je ouders in zoute landen. En dan

Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen. Op mistroostige plekken je bij me te hebben. En te zien dat het goed is, zie dat we bruisen. Met een glas rode wijn in onze handen.

Het is onze nieuwe Vlaamse supertip bij Radio Pros FM. En die hoor je nog tot de aanstaande zondag tot aan ontbijt radio bij Pieter. Jurgen Dilano hoorde je en waarom voel ik nog steeds. En nu ga ik even over de rode lijn hier bij Radio Pros FM. De collega's weten dat ik dat soms wel eens durf. Een beetje kerstmuziek op de radio. Jawel, Helene Visser en Ricky Martin en Last Christmas.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je dan Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
6: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
5: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
6: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
5: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
7: Pols FM.
8: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: Ron van der Steen.
10: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Ze maakte in de jaren 80 toch wel mooie muziek. Deze Tanita Tikaram was dat een speciale naam ook. En die hoorden ze met Twistin' My Sobriety. En zo gaan we hier stilaan op naar 9 uur bij Radio Plus FM. Deze ochtendshow zit erop voor vandaag, voor deze dinsdag 1 september. Ik wens je een hele fijne dinsdag toe en graag tot morgen weer, even na 7 uur. Dan zijn wij terug paraat. En straks is er collega Jo van Aalst en die blijft bij jou tot een uur of 11. En wij hebben nog muziek hier van In Deep en Last Night, DJ Saved My.

0: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Het nieuwe schooljaar begint. Voor bijna 1,4 miljoen leerlingen en leerkrachten gaat zo dadelijk de schoolbel. Voor een jaar vol nieuwigheden. Met bijvoorbeeld de nieuwe minimumdoelen in de kleuter- en lagere school. Maar 1 september is sowieso een spannende dag. Zelfs voor leerkrachten die al jaren in het vak staan, zegt juf Ilse uit de eerste kleuterklas.
3: Ik doe het nu al zo lang en toch begint het weer van oei, gaat het lukken? Ga ik ze meekrijgen? Ga ik ze kunnen troosten? Ga ik armen genoeg hebben? Dat eerste moment is toch weer altijd spannend. Toch wel. Ja, ik weet goed, als ik vanmiddag tussen de collega's zit, dan ga ik weer zeggen, het is precies dat er geen 2 maanden tussen geweest zijn. Dus ja.
2: In het middelbaar zijn er geen pedagogische studiedagen meer en krijg je extra lessen Nederlands als je de minimumdoelen in het lager niet haalde. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag verlof op de eerste schooldag. Dat is 7 keer meer dan op een gewone dinsdag. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Attentia. Opvallend, vooral mama's en arbeiders nemen verlof. Barbara Verhoefstraten.
4: Bedienden die kunnen makkelijker thuiswerken, waardoor ze natuurlijk tijd winnen die ze niet moeten aan het pendelen besteden. Kunnen vaker een uur ook wat flexibeler organiseren. Dus arbeiders hebben natuurlijk veel minder die flexibiliteit, zijn meer gebonden aan een vaste werkplek, aan een vast uurrooster. En als zij dus bij de kinderen aan de schoolpoort willen zijn, dan moeten zij daar wel eerder een dag verlof voor nemen.
2: Je werkgever kan een verlofdag wel weigeren, bijvoorbeeld omdat er te weinig volk is op de werkvloer of omdat er een belangrijke deadline wacht. Er rijden geen treinen tussen Leuven en Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant, dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Een vrachtwagen is er tegen de bovenleiding gereden. Het treinverkeer is onderbroken in beide richtingen. Er worden wel vervangbussen ingezet. Hetzelfde tussen Turnhout en Tiele in de Kempen, ook daar rijden vervangbussen. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Dat is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Je hoort Stef Willems.
5: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
2: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur halen. Na bijna 30 jaar is er iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Dat heeft een assize jury in Las Vegas beslist. Het gaat om een voormalig lid van een straatbende. De man zou de moord georganiseerd hebben en de wapens geleverd hebben. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. Alle andere verdachten in de zaak zijn intussen gestorven. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioPros.be.
7: Radio Pros.
8: Jo van Aalst.

0: Twee dagen in de week, totaal van streek.
1: Oh no!
0: Compleet YOLO.
2: Compleet YOLO.
1: Wauw.
0: Bij Din Don Yo.

kunnen we nog sterker openen. It's all coming back to me now. Met Céline Dion als eersteling van deze spiksplinternieuwe dinsdagse aflevering van Ding Dong Yo. Van harte welkom, een hele goede morgen. De woord van dank gaat uiteraard richting collega Ron van der Steen voor zijn afgelopen ochtendshow weer tussen 7 en 9. Ik neem jullie mee op sleeptouw tot de klok van 11 uur. Onder andere met de Saragossa Band en Loco Loco. Good morning, 1 september. Ai, ai, ai, ai, ai.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen, Jo van Aalst. Ding dong Jo. Music, maestro.

0: leven vol.
1: Deze dinsdagochtend zijn we begonnen al aan de 9e maand doorheen het jaar 2026. Dat betekent 1 september. En 1 september, dat betekent weer de heropening van de scholen na die grote vakantie. In Vlaanderen nog altijd 2 maanden lang. Chuck Berry met de schooldays. We zijn weer vertrokken tot eind juni.

0: zijn eerlijk de mama's, de papa's, de oma's en de opa's hè, die aan de schoolpoort staan. Wanneer de schoolbel luidt als eindsignaal. Leuk nummertje was dat van de Boys Band.
1: Als FM.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
3: Din Don Yo.
4: What?

goede ingesteldheid natuurlijk. Als we dan nog heel wat traantjes gevloeid hebben deze ochtend. Ik gewoon geen nacht schoon. Heel toepasselijk op deze 1e septemberdag. Gelukkig hebben we daar ook speeltijd natuurlijk. Hier is Niels de Stadsbader. Man was nog te gast op de Beverse Feesten waar ik aan het werk was. Ah, was leuk hoor. Leuk optreden.

Niels de Stadsbader met zijn speeltijd. Een man die ook bekend was op de schoolbanken van Meester Hij Begint Weer. Franke Dingenen en Ik Heb Geen Zin Om Op Te Staan. Dat zullen we vanochtend heel veel gehad hebben. Geen zin om uit dat bedje te komen. Klaar te maken richting schoolbord.

0: Baby Doll met Jamie Miller. Kom ik pas bij, heel goedemorgen op deze dinsdagse 1 september. Met Ding Dong Jol tot 11 uur nog.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
5: Pros. Altijd positivo. Din Dong Yo.

Klaas heb je er altijd die over alle kleine beetjes zitten te klagen natuurlijk. Roy Alters en Marvin Lodders met een heel mooi nummertje. Nee, ik huil niet meer.

0: Frans nummertje van Judas Sain en Si tu t'appelles Melancholie.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Ding dong yo.
4: Ding dong yo.
0: Wij horen bij elkaar. Dat is de nieuwste van Jordi Weijer.

0: Jordi Weijer was dat en wij horen bij elkaar. Want together we are strong. Hier is Mireille Mathieu en Patrick Duffy. Als laatste in deel 1 van deze dinsdagse Ding Dong Jo op deze 1e septemberdag. Straks na 10 dan gaan we deel 2 openen van dit programma. En we gaan dan beginnen jodelen. Jawel, dus hou hem hier vast.
1: Winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: ProsFM.
3: Regionaal nieuws.
4: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de Grote Markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna

0: indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het Klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts 5 tot 8 euro via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijk ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros.
2: Jo van Aalst.

0: Twee dagen in de week, totaal van streek.
1: Oh no!
0: Compleet YOLO.
2: Compleet YOLO.
1: Wauw.
0: Bij Dindom Yo.

Heel goedemorgen. Welkom in deel 2 van deze dinsdagse Ding Dong, yo. En dat dan maar op deze 1e septemberdag. We zijn net na tienen. Ik had het jullie beloofd dat we gingen jodelen. Harold Veenhoven was dat. En in de bergen, hoog in Colorado.

Nancy Hinterseer met Gejodeld und Gespielt. Dit zijn onze eigenste Marlets en hun jodelende koe.

0: Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Ding dong yo.

Rotsing de Branding, onze Belinda Kienaar was dat met Het is mijn leven. Kortom, It's my life, hier is Dr. Alban.

0: The Longest Time. Het komt allemaal uit 1983 al. Deze van Billy Joel.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
4: Bros. Jo van Aalst.
3: Goedemorgen.
4: Altijd positivo. Din.

Een man die het ook helemaal positief inziet. Maarten Hoogkamer en kroegen in de hemel. Misschien? Misschien niet. Eén ding is zeker. We gaan allemaal naar de hemel. Volgens Tamara Tol.

0: heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
6: Pulse FM.
7: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
8: Ding dong yo. Music, maestro.

Sommigen zijn er specialist in natuurlijk, hè. Liegen en bedriegen. Tina van Beek moet er ook helemaal niet van weten. Stop toch met liegen. Dit is Maxim.

bewerking van die grote hit van Won Ton Ton destijds. Onder leiding van Wijlen Beer van der Maat, weet je nog wel. Maxim was dit met zijn versie dus van I Lie and I Cheat. Dit is Dennis Jones. Kort maar krachtige titel. Nooit.

zo zagen wat wij zeggen. Maar dan in een Hollands dialect niet zo mallen. Dat was alle dag die Yankee. Goed, het zit er bijna op deze dinsdagse ding-dong, joh, op deze 1 septemberdag. En zo dadelijk is er vanaf 11 uur de middagradio met wie anders dan natuurlijk Ed van Bever. This beat is Technotronic. En helemaal als laatste die wereldhit van Denzel en Pump It Up. Wat mij betreft, ik ben er graag opnieuw bij. Overmorgen, dat is donderdag, vanaf een uur of 9, met de donderdagse Ding Dong Yo. Nog altijd in de Summer Edition sfeer. Echt tot overmorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te

0: Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pros.

Is en blijft een geweldig nummer, deze Italiaanse muziek van Eros Ramazzotti en Sebastas un canzon. We zijn inmiddels op deze dinsdag ruim 7 over 11 geworden hier bij Pros FM. Dat betekent alweer de hoogste tijd voor ons programma Middag Radio, vrienden. Op deze dinsdag zijn we er gewoon bij tussen 11 en 2 uur. Een woordje van dank aan onze Jo van Aalst met zijn programma Ding Dong Jo. Heleboel lekkere muziek alweer de komende 3 uur. Onder meer dit van Bonnie M en Daddy Cool.

Onder het motto, zolang je haar maar goed zit, dat is was uiteraard de Blondie met Itomiki bij Pros FM. We duiken regelmatig hier bij ons in onze middagradio terug de tijd in. Wel zo dadelijk hebben we een eentje om terug te horen van Niels de Daka. En dat met O'Carroll. Maar is het deze geweldige plaat van Roxette en Sleeping in My Car.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906.
0: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053-83-1906.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM, Radio Pros.
4: Middagradio.
6: Ed van Bever.

Lisa Delboom met 16 kan je nog dromen. Een heel speciale, ja, aangevraagde plaat hebben we ondertussen ook al binnengekregen. En dat komt vanwege Erik Matthijs. Hij luistert al jaren naar Radio Pros, zegt hij. En jullie zijn een fantastische radio. En dat voor heel speciaal voor alle collega's van Radio Pros voor hun dagelijkse inzet. Inderdaad. En ook speciaal voor Edje van Bever, zijn middagradio is gewoon topmuziek. Dankjewel, dat krijg je zo niet elke dag binnen, zo'n berichtjes. Dus, en hij koos heel speciaal, Erik Matthijs, deze plaats van Robert Pater. En een roos geef ik aan jou.

On the Wings of a Nightingale. En meteen kwam er de zon door. De Everly Brothers hier bij Pros FM. De volgende plaats werd aangevraagd door Jacqueline. En dat gaat als volgt. Goedemorgen, Etje. Tom Jones met Delilah is speciaal voor jou. Dankjewel. Verder voor Molly, voor Hilde en voor iedereen die je kent. En voor het ganse Pros team. Vele groetjes. Er klomt deze plaat uit 68. Hier is Tom Jones.

Een stevige klassieker van Tom Jones op Avanach, dat met Dilania. Strakjes hebben we nog een aantal aangevraagde nummers vinden. Maar is nog ook wat andere muziek op de radio bij Pros FM. Zij luisteren naar de naam Voyage. En zij brengen ons deze voormiddag nog steeds souvenirs hier bij Pros.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Goedemiddag,
3: Ed van Bever.
2: Ed van Bever.
4: Middagradio.
5: Gewoon schattig.

Wat een mooie teksten heeft deze Wiltura uiteraard uitgebracht. Daar sta je dan, kreeg je bij ons te beluisteren. De volgende plaat werd al van iets na 10 uur aangevraagd. Maar ja, nu komt er toch wel door Chrisken uit Turnhout. En hij doet hem vooral de groetjes aan het ganse Radio Proost team. Dankjewel Chris. En je vroeg een plaat aan vanwege René voor René Redley. En de hele wereld mag het weten.

Een grootmeester in de genre country, deze Johnny Cash. En A Thing Called Love. Dit gedeelte nog een tweetal aangevraagde platen. En nadien uiteraard het nieuws en het weerbericht hier bij Pros FM. Bryan Adams met Everything I Do. Die werd aangevraagd door Erik van der Hoeven. En ook een plaat die werd aangevraagd door Martijn de Smet. En hij vroeg deze aan van Bill Medley en Jennifer Runnels. And The Time of My Life. Tot zodra.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De Audi-fabriek in Voorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Heilen Warehouses. Het hele gebied is 55 hectare groot. Er is nu een akkoord met zowel Audi als het Brussels gewest. Het plan is er om er een stedelijk bedrijvenpark van te maken. Topman Wim Heilen geeft meer details.
4: Er zal plaats zijn voor zowel de lokale ondernemer dan voor een grote internationale speler. Zowel in de dienstverlening, productie als logistiek. Dus een heel diverse activiteitensite is zeer groot. Dus wat dat betreft is er plaats voor heel wat bedrijvigheid.
3: Met welke bedrijven gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het doel is om er opnieuw 3000 jobs te creëren. Evenveel als er sneuvelde toen Audi Brussel de deuren sloot. Er dreigt een boycott bij Brussels Airlines. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En personeel wil verplichten dat traject te doen. En dat gaat te ver, vindt Jolinde de Viel van de christelijke vakbond.
5: Personeel voelt zich heel onveilig om naar daar te vliegen. Er kan op ieder moment een raket vallen op de luchthaven, bij wijze van spreken. Dat is in het verleden ook al gebeurd. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet willen vliegen omwille van ethische en morele redenen. Als het dan toch gebeurt, hebben we altijd gezegd, doe het dan met vrijwilligers. Dat was voor

0: ons oké. Maar dat principe gaan ze nu opgeven eigenlijk.
1: De stakingsaanzegging gaat in vanaf vandaag. Onder meer door die oorlog is ook onze economie stilgevallen. Voor het eerst in 6 jaar is onze economie tussen april en juli niet gegroeid. De totale waarde van alles wat we produceerden gaat er dus niet meer op vooruit. Vooral de industrie en de bouw trekken de groei naar beneden, want door de oorlog is de energie een pak duurder geworden. In Nepal, in Tibet, zijn nu al samen meer dan 1000 mensen overleden na de zware overstromingen vorige week. Dat blijkt uit een nieuwe update van de lokale overheden. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 mensen vermist, onder hen ook 3 Belgen. En nog door de oorlog in het Midden-Oosten mag voetbalclub Union zijn Europa League match tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva niet in het stadion van OH Leuven spelen. Ze spelen daar hun andere Europese thuismatchen omdat hun eigen stadion niet aan de UEFA-normen voldoet. Maar de burgemeester van Leuven verbiedt deze match uit veiligheid. De match wordt gespeeld op 22 oktober. Waar is dus nog niet duidelijk. Afwisselend wolken en zon, maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui en opnieuw een paar graden warmer met maxima tot een graad of 25.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM.
4: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
5: Radio Pros.

Nummer afkomstig van Octopus en dat met Sound of the Border. Op deze dinsdag zijn we exact 7 over 12 geworden. Wees van harte welkom in ons tweede gedeelte alweer van ons programma Middagradio. Allemaal te beluisteren onder meer via Radio Pros FM. Ook via deze weg aan al onze luisteraars een bijzonder smakelijk eten toegewenst. Ook in dit gedeelte prachtige nummers op de radio. Onder meer dit hier van Julio Iglesias en dat met Kerry Memucho. Goedemiddag.

is en blijft toch wel een wereldster, deze Neil Diamond, en dat met zijn Desiree. Een beetje opschuiven in onze muziekwereld, vrienden, want dit is iets meer recenter muziek bij Pros FM. Onder meer dit hier van Brian Ferry en Don't Stop the Dance.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

ambiance zanger, zanger Alex en een zomernacht met jou. Jullie hebben zo dadelijk onze supertip van de week nog te goed hier bij Radio Pros. Die komt er zo meteen aan en dat is Jurgen Delano. En waarom voel ik nog steeds? Maar eerst de plaat die werd aangevraagd door Molly uit Aarschot. En ditmaal vroeg ze deze plaat aan van Patricia Pai. En je bent niet hip.

Wondermooi, dat nummer van John Denver en dat met het nummer Calypso. Inmiddels aan de temperatuur even gekeken en we zitten momenteel aan een prachtige 21 graden. Straks wat reclame op de radio, vrienden. Maar eerst hebben we nog een tweetal platen te gaan in, ja, in, voor de reclame eraan komt. Een gezellige plaat zo dadelijk van Johnny en Cher met Sing C'est La Vie. Ook al een tijdje geleden dat we dat nog lieten horen. Maar eerst dit van de Manhattan Transfer.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen via internet.

Sierra Madre del Sur, het was Christophe en Jovali. Als je twee prachtige stemmen bij elkaar zet, dan krijg je dit uiteraard, vrienden. Django Wagner is er ook bij en Guanita.

Muziek van The Brotherhood of Man en My Sweet Rosalie. En dit duurt nog een tweetal nummers te gaan. En dan gaan we natuurlijk rechtstreeks naar ons derde en laatste gedeelte alweer van ons programma Middag Radio. Wat hebben we dus dadelijk? Wel de Disco Bouzouki Band met Play Bouzouki. Maar eerst keren we terug naar 78 met een nummer dat werd aangevraagd trouwens door Nancy. En zij vroeg een nummer uit Zweden. ABBA en Take a Chance on Me.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de grote markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middags stroomt het

0: hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het Klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute topdag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts 5 tot 8 euro via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.
3: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
4: Radio Pros.

Muziek van Alphaville en Forever Young. Spijtig genoeg hebben ze dat nog niet uitgevonden. Voor altijd en eeuwig jong blijven. Vrienden, we zijn aanbeland aan ons derde en laatste gedeelte alweer van ons programma Middagradio hier bij Pros FM. 9 over 1 zijn we geworden. Dit is muziek van Dancecy en Dreadlock Holiday. Goedemiddag.

Af en toe vliegen de gitaren hier boven onze hoofden in onze studio. Status Quo, wat een fantastisch nummer met veel gitarenwerk daarin verwerkt, vrienden. En wat een topper was dit jaren geleden. Funky Town van Lips Incorporated.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM, Radio Pros.
4: Goedemiddag.
6: Ed van Bever.
7: Middag Radio.
8: Gewoon schattig.

onder de stem van St. Angelo. Dat was niemand minder dan Stef Eckel. En inderdaad, je krijgt ze gewoonweg 24 op 24 via Radio Pros FM, je favoriete muziek. Laten we even instappen in de luchtballon van Frans Kenbauer.

Ja, zeker. We mogen gerust zeggen dat ze zij, liever gezegd, de jaren 70 gewoonweg overheersten met hun prachtige muziek. De George Baker Selection en Morning Sky. Ja, ja, en dit is ook een pracht van een nummer, vrienden, via Pros FM, jouw radio. Inderdaad, Gloria Gaynor en Can't Take My Eyes Off You.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Dit is jouw Radio Pros. Dit is jouw Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit.
6: Middagradio.
7: Ed van Bever.
8: Ed van Bever.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

Wat een fantastische mooie stem had die man, deze André Hazes, en zij gelooft in mij. Straks nog wat andere muziek, maar eerst blijven we nog even hangen in Nederland, vrienden. 1977, toen ging een zekere Heidi Lester naar het Eurovisie Songfestival, dit voor Nederland, met name met dit nummer, In de Mallemolen.

Malcolm Roberts op de radio met Love Is All. Ja, daarvoor moet je natuurlijk een speciale stem hebben voor dat aan te kunnen. Vrienden, nog een tweetal nummers heb ik voor jullie vandaag in onze middagradio. Zo dadelijk is er Patrick Molenaar op de radio. Zeker blijven luisteren, want dat is ook de moeite waard, zijn programma telkens. Het programma heet Siesta. Wat morgen betreft ben ik helemaal terug bij jullie tussen 11 en 2 voor dit programma. Wat hebben we vandaag nog voor jullie? Oscar Harris, zo dadelijk als afsluiter met Try a Little Love. En ook nog dit werd aangevraagd door Celeste, onze overbuurvrouw. En ze vroeg, Edje, heb je nog tijd voor deze plaat? Evangelini, natuurlijk, met Winter Memories. Allemaal nog een fijne dinsdag en tot morgen. Bye.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

zomermaanden van 1985. Wat een hit destijds, deze King met Love and Pride. Goedemiddag, het is alweer dinsdag 1 september. De school is weer gestart en wij moeten ook werken. Niet waar, Peter? Peter staat hier naast mij, de Big Boss van Radio Pros. En wij zijn er weer bij tot 4 uur deze middag met Siesta. Mijn naam is

diverse discotheken als ook op de radio's. Deze Flirt met Passion. En aanstaande zaterdag is het Spaghetti's Festijn van ProsFM. Ook croque-monsieurs kun je krijgen, dus er zijn nog wat kaarten te verkrijgen. Als ook bij onze Johnny en zeker bij onze Peter. Dus gewoon eens bellen naar die vrienden van ons. Aanstaande zaterdag het Spaghetti's Festijn ten voordele van Radio Pros. En zometeen Tim Euro met You've Lost That Loving Feeling, na deze van Ultravox.

Twee plakkers op deze dinsdagmiddag bij Pros FM. Met deze Tammy Euro met You've Lost That Loving Feeling. En daarvoor nog deze van Ultravox. Geleden van 1980 met Vienna. Wat mooi. Met nu Sniffing the Tears. Hier is Driver's Seat.

0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je dan Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: I want you to want me.

leuk nog eens terug te horen uit het eind van de jaren 70. De heren van Chipbreak op deze dinsdagmiddag met I Want You To Want Me. Zeg trouwens, wat ben je aan het doen momenteel? Genieten van een siesta kan altijd gebeuren. Natuurlijk of een kopje koffie met een taartje erbij. Of op café, wie weet. Of aan het werk. Zeg zo meteen de nieuwe supertip. Dat is de nieuwe van Jurgen Dinano. Nou, deze van

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

Racer volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics.

Onderdaan op deze dinsdagmiddag hierbij Pros FM met deze Gina G. Jorde, just a little bit more. Tijd geworden voor de voorlaatste voor 3 uur. Uit Nederland hier is André Hazes.

toch wel de stem van Amsterdam in de jaren 70 en 80. Deze André Hazes senior. Je hoorde, we gaan uit de bol vandaag en wij gaan op naar 3 uur. Met deze twee hier is Tsuchiro samen met Paul Jong. Met

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goedemiddag, dinsdag vandaag. We zijn 1 september. De nieuwe schooljaar is aangebroken met deze van Engelbert Humperdinck. Je hoorde de Spanish Eyes tot bijna 3:05. Welkom in deel 2 van Siesta. We zijn er nog bij tot 4 uur vanmiddag. Met alleen de lekkerste platen. En geniet ervan. En ook van de zon natuurlijk met deze mooie dagen.

gezondheid deze Johan Verminnen met de mooie dagen. En ik zou zeggen, geniet alvast van de muziek en van de leuke zon buiten. We gaan naar Argentinië met deze van Simino Ossi. Dit is Don't Cry for Me Argentina.

Dinsdagmiddagsavond vandaag. Die hoorde deze Nolle Respormi Argentina, oftewel Don't Cry For Me Argentina, van de man uit Argentinië, deze Cimino Hossi. En wij terug naar de jaren 70 met deze van John Denver. Hier is Any Song.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
6: Pols FM.
7: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

kwart over drie vandaag op deze dinsdagmiddag hier bij Pros FM. Dit is Siesta nog tot 4 uur met deze twee, deze Tina Turner samen met Rod Stewart. Je hoorde It Takes Two. En wij gaan nog eens naar de jaren 80 naar Nederland met deze Gerard Joling. Hier is No More Boleros.

zag hem vorige week nog op de Nederlandstalige televisie. Daar zit Gerard Joling. Wat is die man veranderd, zeg. Je hoorde nog eens deze No More Borrellos uit de jaren 80. Zit weer met zo'n puit in de keel en een beetje last van de hooikoorts ook. Jammer genoeg. En dit komt ook alweer uit de jaren 80. Een van de mooiste van ABBA. Hier is One of Us is Lying and One of Us is Crying.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Zomers weer, dus zomerse platen hier bij ProzFM. Met de groep uit Italië, deze Bellini. Met Samba de Janeiro. Met nu Earth and Fire. Ze is onlangs overleden, deze Journey Kaagman. Helaas, helaas. Hier is nog eens Weekend.

maanden van 1981. Ze komen uit Nederland, deze Earth and Fire, samen met zangeres Journey Kaagman. Die is onlangs overleden. Helaas, helaas. Je hoorde nog eens deze weekend. En we nog een plakkendruis net voor 4 uur hier bij Pros FM. Hier is Brett met How Can I Fall?

Peter, deze Samantha Fox met Nothing's Gonna Stop Me Now. Zeg zometeen Gerrit, veel plezier ermee. Wij zijn er donderdagmiddag weer vanaf 2:00 hierbij. Siesta. Genieten van je dag, genieten van de zon. En voor straks smakelijk. Hier is nog Frank Galan. Blijf bij mij. Graag tot donderdagmiddag. Bye bye.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag ruim 2% bijgekomen en gaat zo over de kaap van de 70 euro per megawattuur. Het komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran, de eerste in meer dan een maand tijd. Daardoor geraakt er minder gas vanuit de Persische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves ook op het laagste niveau in jaren staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat nog niet gebeurd. De Chinese webwinkel Shein heeft zijn debuut op de beurs gemist. Het aandeel ging bij de start meteen meer dan 9% omlaag. Geldexpert Chris Sugira.
4: Er was niet genoeg animo voor het bedrijf, omdat de groei vertraagd is. Het is minder populair dan tijdens de lockdown bijvoorbeeld. Er zijn meer concurrenten, zoals AliExpress bijvoorbeeld, ook Temu. En daarnaast is de regelgeving ook veranderd. Hè. Er zijn meer taksen, denk bijvoorbeeld aan de pakjestaksen. En dat zorgt ervoor dat beleggers zeggen, ja, we willen niet meteen investeren in het aandeel.
3: Shein was minder dan 4 jaar geleden meer dan 80 miljard euro waard. Vanmorgen bij de beursgang nog een goede 20 miljard. En Racing Genk-verdediger Zakaria Elwadi verhuist naar Hamburg in Duitsland. Dat betaalt 10 miljoen euro plus bonussen. Elwadi speelde meer dan 100 wedstrijden voor Genk en scoorde daarin 20 doelpunten. De rest van de dag blijft het wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en zo goed als droog bij 21 graden opnieuw.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Dat is de muziek dat jij wil horen natuurlijk. Ja. Lekkere dansmuziek en lekkere platen waar je kan op bewegen. Topplaten, dat dreig ik voor jullie van maandag tot vrijdag in het programma Hits in de Spits. Dankjewel aan de vorige collega's om even nog eventjes programma's komen te maken. Van 7 uur deze ochtend zijn we eraan begonnen. En dat met hele leuke DJ's, met hele fijne muziek op Radio Pros FM. Goed, de eerste schooldag is weer een feit. Tralen met teuten zijn er weer gevloeid. Maar weten dat het ook wel fijn is als je die gastjes terug naar school ziet gaan. Gasten die 7, 8 jaar zijn, die hebben het al eens goed meegemaakt. Die zijn het gewend. Maar gastjes die voor de allereerste keer naar school gaan. En die moeten dan nog 16 jaar minstens naar school gaan als ze elk jaar slagen natuurlijk. Dat is ook nog wel iets dat je nooit op voorhand kan weten. Maar 16 jaar moeten die zeker en vast naar school gaan van de kleuterschool naar een 7e middelbaar. Is wel fijn. En als je dan nog hogeschool of universiteit doet, is het minstens 3 jaar nog eens bij. Enfin, de eerste schooldag is een feit. Ik ben blij dat ik er vanaf ben, maar de rest van het leven, ik moet ook nog een jaar of 14 gaan werken dan ook alweer, ja. Eer dat ik dan weer op pensioen kan gaan. Daar gaan we ons nu nog niet mee bezighouden. 1 september, als je ouder of grootouder bent, ben je toch altijd wel benieuwd hoe dat het geweest is op de eerste dag naar school. Dit zijn de Rolling Stones met Mick Jagger en zijn band. En natuurlijk I Can Get No Satisfaction. MUZIEK

van ons Greta. En die vroeg, draai nog eens een winnensommerke. En wel een willeke, zegt zij altijd. Hè, want het is er helemaal zo van die winnensommers. Dit was Dromen van Verre Stranden. Ja, daar kunnen we nu wel van dromen natuurlijk. Want je weet het of je weet het niet, de zomervakantie is wel voorbij. Maar je kan nog altijd op vakantie gaan. Hè. Als je geen kinderen te lasten hebt die naar school moeten gaan, dan kan je zeker vast op vakantie gaan. Tijd geworden voor onze plaat uit lang vervlogen tijden. Eentje uit de jaren 50 of 60 dat we draaien. Eventueel kan het ook wel een keer uit de jaren 70 zijn. Zo iets speciaals waar je van denkt van, dat is heel lang geleden dat we dat nog gehoord hebben. Verleden week draaide ik Rocco Granata met zijn Marina. En vandaag speel ik dan voor jullie die andere grote hit van hem, waar het eigenlijk allemaal helemaal mee begonnen is. Dit is Rocco Granata met zijn versie van Manuela.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
4: Brussel. De hits in de spits met Gerrit de Groot.

Van Monsieur Miracle kwam met 1982, was een van de grote hits van de formatie Simple Minds. En dat was nog eens leuk om die ook nog wel eens terug te horen. Beste vrienden en vriendinnen, het is tijd voor onze supertip van de week. En de supertip van de week is onze fijne meneer en dat is Jurgen Delano. Waarom voel ik nog steeds is een van die betere platen van Nederlandstalige bodem die we als supertip van de week hebben gemaakt.

Waarom voel ik nog steeds inderdaad? Dat is een oude hit van Luc Steno die hij in een nieuw jasje heeft gestoken. Deze Jurgen Delano, de supertip van de week. Van de supertip gaan wij even terug naar wat rustige muziek. En dat is er eentje op aanvraag van Dana Winden ga ik zo meteen spelen. Komt van ons lieve uit het Zeetje. Zij woont niet in het Zeetje, maar ze heeft toch wel een fantastische caravan. Bij ons op de camping staat ze dan ook alweer in Middelkerken. Dana Winden ga ik spelen voor haar een kleinzoon die ook alweer terug naar school is. Ik hou van jou, zingt ze voor haar kleinzoon. Dit is Tina Turner en What's Love Gonna Do It? Wel, ja, dan hebben we dan toch weer twee rustige platen waar we eventjes kunnen van genieten. Rond dit uur van de dag, rond 17:30, dan doen we het voor de ander publiek die houdt van die tempoplaten. Dan gaan we daar ook wel twee plaatjes voor draaien rond 17:30. Dat is voor binnen een uurtje. Nu genieten van heerlijke fijne muziek van Tina Turner en Dana Winner.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM. Radio Pros.
4: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Ja, zij kunnen het wel uitleggen. De Romeo's inderdaad met deze fijne uit 2013 is het ook alweer. En dans de Sirtaki. Dat moet je kunnen, hè? Kun je dat? De Sirtaki dansen? Ik kan dat niet hoor. En vliegt er nog eens in. Allee, en wat moet je dan wel vliegen? Hè? Dat is ook wel een vraag. Jongens. Waar halen ze die teksten toch allemaal? Die Nederlandstalige teksten zijn toch wel fantastisch. Dit is nieuw bij Pros FM. En rond dit uur draai ik altijd een nieuwe plaat. Want dit is splinternieuw, jongens. Deze Stella Lefty en onze Boston. Dat is helemaal nieuw hier bij de radio. In de playlist. En die gaan we nu draaien. On a

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

helemaal Belgisch werkt, toen ze zeer succesvol waren, toen er nog geen operaties achter de boeg waren of dergelijke meer. Nee, nee, ze waren toen nog jong en fris in de 90s met deze Touch of Joy. Helemaal Belgisch werk van Please Don't Go. Ja, dat zeg ik ook altijd. Hè. Ga niet lopen, blijf gewoon weg bij ons. Want ik heb nog een heel wat mooie platen. Zelfs ook in het tweede gedeelte zit de playlist vol met geweldige topplaten. Hè. Goed, wat heb ik nog voor jou klaarstaan? Paul Roeland komt er langs met Mijn Dorpje. En Don't Stop the Music van Youngbird en zijn people, ja, dat is toch wel belangrijk dat die er ook wel bij zijn. Enfin, een fijne golden oldie heb je nog te goed van mij. En dat is met deze. En dat gaan we nog eens lekker genieten. Dat is nog eens muziek waar je echt wel kent, maar misschien niet al te vaak hoort. En daarom gaan wij hem nog wel eens draaien. Mij hoort je terug praten na 5 uur, zeker en vast. De lekkerste muziek heb je nog zo goed tussen 17 en 18 uur in het tweede gedeelte. Tot zometeen.

0: Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Pros FM. Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus verandert de binnenstad van Aalst in grote openluchtpiste voor het spectaculaire circusfestival Cirque Aalst. Het feestelijke weekend trapt vrijdagmiddag om 3 uur af op de Grote Markt met de knotsgekke metalfanfare Blast of Glory, waarna indrukwekkende acrobaten de avond overnemen op het Werfplein. Zaterdag vanaf 2 uur 's middag stroomt het hele stadscentrum vol met magische straatacts en opent er een reusachtig speelparadijs voor de allerkleinsten in het klein Parksken. Zondag belooft vanaf 14 uur de absolute toppendag te worden met shows van het lokale circusatelier Sarakazi en een adembenemende slotshow vol trapezeacts op grote hoogte op de Grote Markt. Bijna alle 94 outdoorvoorstellingen verspreid over de stad zijn volledig gratis te beleven. Voor de weinig betalende locaties reserveer je vooraf je tickets voor slechts €5 tot €8 via cirque.aalst.be. Ook in Ninove staat het weekend bol van de activiteit. Op vrijdagavond 28 augustus kan je het weekend sfeervol inzetten tijdens de After Work Sunset in Café in den Keizer. Vanaf zaterdagochtend tot en met zondagnacht transformeert de regio rond Outer vervolgens in een feestelijke ontmoetingsplek voor de dorpskermis Alpeltern Bougiert. Dierenliefhebbers kunnen die zondag bovendien snuieren op de gezellige zomermarkt ten voordele van het dierenasiel in Ninove. En tenslotte trekken we naar Liedekerke als eindbestemming, want op diezelfde vrijdag 28 augustus verandert het idyllische pastoriepark in de gezelligste festivalweide van de regio voor de gratis parkfeesten. Vanaf 7 uur 's avonds openen de poorten van het park en kan je er meteen genieten van frisse drankjes en heerlijke foodtrucks onder de open hemel. Niemand minder dan de koning van de Polonaise, Sam Horis, trapt het muzikale feest om 8 uur af met zijn allergrootste gids, waarna DJ Sam van Brabant de sfeer warm houdt. De absolute De muzikale blikvanger volgt vanaf 10 uur met de bekende coverband De Ambassadeurs, die het park trakteert op een lawine aan meezingers. Rond de klok van middernacht mag de populaire DJ Neil tot slot de knoppen overnemen om dit ultieme zomerfeest in de vroege uurtjes in stijl af te ronden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

Een Madonnetje is een van mijn favoriete zangeressen aller tijden, zou ik zomaar kunnen zeggen. Zeker weten. We draaien dus nog eens uit een plaatje van 1990 en Volk. Het is 5 uur gepasseerd. We zitten in het tweede gedeelte van het programma Hits in de Spits. Ik hoop dat jij blijft hangen tot en met 8 uur. Ben je aan tafel of ben je lekker aan het koken? Laat je maar volledig gaan natuurlijk. Hè. Je moet misschien boeken kaf. Het is misschien een drukke dag. Misschien ga je wel naar de McDonald's dat je zegt, ik maak vandaag geen eten. Ik haal het allemaal niet. Het is allemaal fijn natuurlijk. Hè. Wij gaan verder met The Things I Love. The Things I Love is muziek voor jullie maken. En dan komen we hier met een nieuwe single aan van de hitparade uit van vandaag, zou ik zo maar zeggen. Max en Andy Grayman. Ik draai hem regelmatig omdat ik het zo'n leuke plaat vind. The Things I Love.

89 was toch wel een fijne plaat hoor. En de volgende plaat die klaarstaat is toch ook wel Nederlandstalig. Maar net voor de boodschappen krijg je ook nog John Travolta te horen met de Grease Lightning uit 78. We gaan nog eens terug naar Nielsen Stansbader ook. En dan hebben we Mee naar Boven. Wie wil er mee naar boven met onze Nielsen Stansbader? Ik denk dat dat bijna elke vrouw wel wilt. Ja, wie zou het zeggen? Ik ga er me niet bemoeien. Ik ga gewoon met genieten van deze Nederlandstalige plaat.

0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
0: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning, van kelder tot zolderkant door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.

0: It's a cool summer. Eigenlijk was het dat niet, hè, want het was een geweldige hete zomer als je het mij vraagt. Maar deze van onze Ace of Base vonden het toch wel een cool summer. Enfin, dat kan allemaal zijn dat iedereen zo'n klein beetje zijn ander gedacht heeft achteraard. Hè.
1: Het weerbericht.
0: Dan gaan we eens even kijken dat het zit met het weerbericht. Hè. De weerkaarten stellen ze ook voor. Ja, het is wel vandaag een redelijke goede dag. Hè. Voor vanavond en vannacht gaat de wind veranderlijk zijn. 3 bevoor. En dan krijgen we toch ook wel vrij leuke temperaturen om mee te slapen. Gemiddeld is dat een graad of 13. In de Ardennen is dat een graad of 11. En aan het zeetje is dat een graad of 15. Dus wolken en opklaringen zijn er dan toch ook alweer. Dan gaan we eens even kijken naar de komende dagen. Voor morgen bijvoorbeeld. Dan krijgen we leuke temperaturen. Die normaal zijn voor de tijd van het jaar. Gemiddeld 21 graden. De temperaturen, de wind beter gezegd, blijft tussen de 2 en de 3 bevoorwaaien. En dat met zon en wolken die elkaar gaan afwisselen. Het zou normaal gezien droog moeten blijven. Als we dan toch nog eens even naar de donderdag kijken. Daar hebben we andere koekenbak. Daar krijgen we geen zon meer te zien. Het gaat wel iets zachter worden met 23 graden rond in Vlaanderen. Een graad of 19 is dat ook alweer in de Ardennen. En een graad of 21 aan zee. Maar we krijgen af en toe een spatje regen op ons dak. Temperaturen dus, ja, zijn normaal voor de tijd van het jaar. 23 graden. Dat is toch wel fijn meegenomen. Wat heb ik voor jullie klaarstaan na dat weerpraatje? Geweldige twee dansplaten. Deep Song komt eraan met It's Gonna Be Alright uit de jaren 90. En deze Shakira met Die Die, die gaan we dan ook nog wel eens spelen voor jullie. Voilà, dat is het zowat, hè, in dit weerpraatje. En ik kan alleen maar vertellen, nu maar genieten en alle remmen mogen los. Onze fijne collega zou ik bijna zeggen, maar dat is niet. Frida en onze Araman, hoe weet je weer, godverdikke, nu ben ik zijn naam kwijt. Die is vandaag aan de schoonpoort blijven staan en dat is ook wel fijn. Maar hij wou toch nog een keer graag de eerste dag van die schooldag meenemen. Hè? Alleen dan kan ik op zijn naam niet komen. Enfin, we gaan de plaatjes spelen. Een van zijn lievelingsplaten toch wel. Blijf aan de schoonpoort staan van Boys Band. Die gaan we spelen net voor de boodschappen strakjes. Maar eerst nog genieten van deze twee fijne platen. Shakira en Deep Soul.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
2: Gerrit de Groot voor Radio Pros.
3: Dat is ook zo. Dus beste vrienden, we zitten nog eventjes in de radio met nog twee geweldige platen die er nog aankomen. En dat is The Romantics met Talking in Your Sleep. En dan heb je altijd een plaatje dat de mensen mogen kiezen. Jullie mogen dat kiezen, ze dus. Waarvan je vindt van, daar word ik nu een keer vrolijk van. Van welk plaatje word jij vrolijk? Als je het me nu doorstuurt, dan ga je er zeker bij zijn die ik morgen ga draaien rond dit uur van de dag. Linda Leus heeft dat ook wel gedaan en ze vroeg een plaatje aan. Jij bent de liefde van mijn leven van Michael Lanzo. Dat is een plaat waar zij nu een keer vrolijk van komt. Ik ga afscheid nemen. Ondertussen nog een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren en heel veel plezier met Peter Monsieur die er zometeen aankomt tussen 18 en 20 uur. Voilà, dit is het plaatje dat Linda Leus aangevraagd heeft, Michael Lanzo. En dat omdat zij daar vrolijk van komt. Ik ben benieuwd welke plaat dat jij gaat aanvragen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: grote politieactie in Overasselt in Gelderland. Die begon vanmorgen vroeg. Onder de verdachten zijn er ook Belgen en Fransen. Er zijn ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Bij de politieactie werd een man van 51 doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Je hoort de burgemeester Jurie Minses.
1: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Wat er vannacht is gebeurd, gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
0: Mogelijk gaat het om een conflict over drugs. Er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook wel kennen als Bolle Jos. In het oosten van Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden in de buurt van een elektriciteitscentrale, nadat er mogelijk schade was aan een hoogspanningslijn. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het gerecht onderzoekt de zaak en sluit gerichte sabotage niet uit. Het was mogelijk het doel om een grote regio zonder stroom te zetten. Zoiets gebeurde begin dit jaar ook al in de buurt van Berlijn. Bijna 50.000 gezinnen, bedrijven en winkels zaten toen dagenlang zonder elektriciteit nadat een extreem linkse groep hoogspanningskabels gesaboteerd had. Experts sluiten niet uit dat we deze winter zonder gas zouden kunnen vallen. De Europese reserves zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld omdat gas zo duur is. Nu zijn ze maar voor 65% gevuld. Normaal is dat nu 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Energie-expert Kenneth van Sina.
2: De gasvoorraden in Europa zijn bijzonder laag, waar je ziet dat het vooral Duitsland, maar ook Nederland zijn die echt achterlopen. Dus daar kan mogelijk een probleem ontstaan, wat zeker kan zorgen voor paniek. Dus als het een strenge winter wordt, dan kunnen we daar wel snel door onze gasvoorraden heen geraken.
0: Dus ook bij ons. En de gasprijs lijkt niet meteen te gaan dalen, doordat het conflict in het Midden-Oosten maar blijft duren en de vraag naar gas richting de winter alleen maar zal stijgen. Onze Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op het EK-volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de achtste finales na een knappe wedstrijd van Duitsland met 3-2. De Tigers wonnen de eerste set, verloren de twee volgende, sleepten dan nog een beslissende vijfde set uit de brand, maar die verloren ze kansloos. De Fransman Bastien Tronchon heeft de tiende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij sprintte op het einde nog twee vluchters voorbij. De Noor Magnus Kort werd tweede, Thibaut Nijs derde en Wout van Aert vierde. Die blijft wel in de groene sprinterstrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. En geen nieuw wereldrecord voor ultra-atleet Mathieu Bonne. Hij wou in de Tyreense Zee in Italië meer dan 142 kilometer aan één stuk zwemmen, maar na zowat 100 kilometer moest Bonne ermee stoppen. Door de wind, de tegenstroming en het zoute water. Bonne werd ook zeeziek en wordt nu eerst verzorgd. Vanavond trekken de wolken wat weg. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog, maximaal rond 21 graden. Donderdag en vrijdag dan meer wolken en kans op wat regen, maximaal tot 25 graden.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Een absolute classic om mee te starten. Starship met hun gigantische hit uit 1987. Nothing's gonna stop us now. Hoi, goedenavond prosvrienden. Dinsdag 1 september, de eerste schooldag zit er officieel op. De boekentassen zijn uitgepakt, de eerste verhalen zijn verteld en thuis keert de rust langzaam weer terug. Tijd om de benen omhoog te gooien en de batterijen op te laden. Ik zorg de komende 2 uur voor de perfecte muziek om mee te ontspannen. De sfeer zit er meteen in met Wanda Jackson. Let's have a party.

Hier is het verse verkeersoverzicht van 10 over 6. Blijf je onderweg of ben je onderweg, dan zijn dit de knelpunten van het moment. Op de Antwerpse ring R1. Het blijft aanschuiven op de R1. Sta je vast vanaf Antwerpen-Noord tot het viaduct van Merksem. En verderop tussen Antwerpen Centrum en de Kennedy-tunnel. Ook van Antwerpen-Zuid naar Borgerhout verlies je tijd. Op de A12 richting Brussel, daar is het aanschuiven ter hoogte van Aartselaar. En op de Brusselse ring R0 op de binnenring vertraging tussen Wezenbeek-Oppum en de Vierarmentunnel in Tervuren. Op de buitenring schuif je vanaf het viaduct van Vilvoorde tot Zellik.

onverwoestbaar mooi. John Terra met de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Straks zomerse nostalgie en Italiaanse romantiek van Isanto, California, met het onvolprezen Tornero. Nu Tony Martin, die afgelopen maand mij een Nederlandse single aan zijn repertoire toevoegde. Jong en dom.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Anita Meijer, Why Tell Me Why uit 1981. Tja, waarom vertel je me waarom? Omdat we deze ochtend na de eerste schooldag gewoon behoefte hebben aan een goed verhaal. Zijn er studenten die luisteren? Laat me in 3 woorden weten hoe je eerste schooldag verlopen is. Dat kan via de gratis app van Radio Pros FM of op het telefoonnummer 070 22 22 50. Altijd pijnlijk, die naalden, behalve als Smokey ze bezinkt natuurlijk. Needles en pins.

Samuel Welton en de Bankzitters, die beide een goede klik hadden en besloten een single te maken. Ze hebben zich uitgesloofd. En zo maken we een gigantische sprong in de tijd. Van 2026 gaan we 45 jaar terug naar 1981. Orchestral Maneuvers in the Dark. Dit is Souvenir.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

De Championettes, de meidengroep uit de jaren 90, bestaande uit de vier vrouwelijke hoofdrollen van FC de Kampioenen. Carmen, Pascal, Doortje. En wie was die vierde ook alweer? Oh ja, Bieke. Bieke, ja, het is juist. Elke keer opnieuw zou dat toen al te maken gehad hebben met de kritiek op de heruitzendingen. Daar geloof ik helemaal niets van. We blijven nog heel even in het gezellige Nederlandstalige genre. Corrie Konings staat klaar met een klassieker uit het hart. Boeketje Rode Rozen. En daarna is het feest met Sam Goris. Oeh la la, hey Manuela.

Oh la la, hey Manuela, Sam Horis. We sluiten deel 1 af met een landingsbaanvuller uit 1985. Een plaat die destijds de Britse charts veroverde en waar het nog steeds onmogelijk bij is om stil te zitten. Colonel Abrams, Trapped. Tot zo na 7 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Deze man heeft eigenlijk geen introductie nodig, maar bracht wel altijd genoeg emotie om een heel zakdoekjesmagazijn leeg te trekken. Hij begon ooit als een marktkoopman en zingende barman. André Hazes werd ontdekt door Johnny Kraaikamp toen hij nog stond te zingen terwijl hij de vloer aan het dweilen was. Schoonmaken is nooit meer hetzelfde geweest. Dat ene moment. En als André zingt over spijt en de liefde, krijg ik spontaan zin in een koude pils en een goed gesprek aan de bar. Van harte welkom in deel 2 van Muziek Mozaïek. Danny Fabri, zoveel mooier.

Als we het over rasoptimisten hebben, dan staat deze baas op nummer 1. Zelfs als hij zingt over verdriet, kan hij zijn iconische glimlach amper verbergen. Op Roze Rode Vallen werd een gigantische hit in de jaren 90. Frans Bauer, die ooit meedeed aan een soundmixshow als Julio Iglesias. De rozen heeft hij gehouden, het Spaans accent gelukkig wat laten zakken. Zet de tafels en de stoelen maar aan de kant, want we gaan lijndansen. Billy Ray Cyrus.

Een sprong naar de hedendaagse tipparade. Alex Warren en zijn gloednieuwe track Esmerald Eyes. Van grappige video's op TikTok en YouTube. In een snelvaarttrein naar een serieuze popster. Is er ooit al een Formule 1-wagen door je woonkamer gescheurd? Voor uw plezier moet je dat niet hebben natuurlijk. Het is gewoon het geluid. Yellow, The Race.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Mark Matthijs bracht met Voorbij een nummer dat over loslaten gaat. Ik kreeg een telefoontje van Frida en Johan uit Herzelen met een nummer waar je echt wel kippenvel van krijgt. Uit 1998, en ja, How Can I Keep From Singing?

0: rockgeschiedenis in You Don't Fool Me van Queen uit het album Made in Heaven. Als het goed is, heb ik iemand aan de lijn. Wie is er aan de lijn? Hallo, hallo.
1: Dag, meneer Krammers. Goedenavond.
0: Dag, Kevin. Hoe is je dag tot nu toe?
1: Goed.
0: Zeg, Kevin.
1: Ja? Ja, zeg maar.
0: Vertel jij maar. Jij belt.
1: Oké, dus even rollen. Ik heb gisteren niet kunnen bellen.
0: Ah, ja, ik heb het gedacht. Zeg, is waarschijnlijk op stap, hè?
1: Ja, inderdaad. We waren op de verjaardag.
0: Ah, ja. Ja, maar dat geeft niet zo, jongen. Dat kan geen kwaad, hè?
1: Ja, nee, inderdaad. Maar die alles trakteerde met croque-monsieur.
0: Ah, voilà, kijk. En heeft het gesmaakt?
1: Je hebt fantastisch gesmaakt.
0: Voilà, ze. Allee, ja, dat is dan weer opgelost, hè.
1: Inderdaad.
0: Zeg, Kevin, wat maakt radio luisteren voor jou zo leuk of belangrijk in je dagelijks leven?
1: Ja, dankt er dan af natuurlijk hoe dat het speelt of zit, maar vooral de goede muziek eigenlijk.
0: Ja. En wanneer zet je de radio meestal aan? Is dat een ganse dag of is er een vast moment waar je echt voor gaat zitten?
1: Ik heb niet de hele dag de tijd om naar de radio te luisteren.
0: Ja,
1: begrijp. Ik luister alleen s'avonds.
0: Ja. Zijn er specifieke nummers of programma's bij Radio Pros FM dat je absoluut niet wil missen?
1: Vooral een buitenradio is een goed programma, hè?
0: Ja.
1: En natuurlijk ook, ik vind de programma's ook van Peter Scheepers ook wel altijd heel goed.
0: Ja, dat is ook een buitenradio, hè? Die ene is zaterdag en het andere is zondag.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ik moet nu wel zeggen, tegenover de vroeger of tegenover nu, dat het wel professioneler gaat.
0: Ja, dat is goed, dat is altijd goed, hè?
1: Dan wil ik zeggen, vroeger had je zo vaak tijdens programma's besprekingen of allee, ik wil niet meer zeggen, maar ik moet zeggen, nu wordt er bijna geen besprekingen.
0: Ja, dat gebeurt nog wel eens, hè. Dat is het nadeel van, het nadeel, dat is geen nadeel, maar dat is het nadeel eigenlijk van live te zijn, hè.
1: Ja.
0: Dan opnames, dan, als je mispreekt, begint opnieuw en dan is het probleem opgelost.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ik vind het een hele verbetering tegenover vroeger.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat is altijd leuk. Leuk om te horen natuurlijk, hè.
1: Maar ik vind dat jij ook wel een professionele stem hebt. Alleen een goede stem om.
0: Ja.
1: Om de radio te komen eigenlijk.
0: Dank u wel. Zeg, Kevin, muziek en radio brengen mensen samen. Haal jij nog buiten de radio nog meer plezier of energie ergens uit?
1: Vooral, wij doen met schoondraaien veel uitstappen, veel bezoeken en zo, en bowlingen en zo.
0: Ja.
1: Ik moet wel zeggen, ik heb in het weekend is eerst iets minder, maar in de week heb ik wel een vol programma. Ja.
0: Ja, dat is goed, ja, je moet je niet vervelen ook, hè.
1: Inderdaad. Ja.
0: Ja,
1: dus ik heb wel echt wel
0: bezigheid. Ja. Dat is, en zo gaat een tijdrap vooruit ook.
1: Ja.
0: Ik heb dat ook als ik mij echt, niet dat dat veel gebeurt, maar als ik mij verveel, dan denk ik in mezelf van, wat kan ik nu weer uitvinden om iets te gaan doen?
1: Ja.
0: En dan gaat de tijd veel rapper ook, hè.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar dus je hebt inderdaad mensen die naar Radio Pros de hele dag luisteren,
0: ja.
1: Maar dat kan ik dus niet. Er wordt wel af en toe geluisterd bij schoondagen.
0: Ja.
1: Tijdens het koken of zo.
0: Ja.
1: Maar zo de hele dag, daarvoor heb ik inderdaad de tijd niet.
0: Ja, maar dat kan geen kwaad, hè.
1: Dus dat is waar.
0: Kevin.
1: Maar dus ik vind, ja.
0: Ja, dus, zeg maar.
1: Maar dus ik vind de programma's eigenlijk wel een serieuze verbetering.
0: Allee vooruit. Ja, dat zullen waarschijnlijk wel veel collega's horen. En ook de luisteraars, dus ja, dat is altijd leuk meegenomen dat er zoiets gezegd wordt, hè. Je vroeg een plaatje aan, hè?
1: Maar inderdaad, jullie jullie zijn de laatste tijd overal te bereiken eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. We zijn eigenlijk wereldwijd te bereiken, hè. Surtout via internet. En nu met alle frequenties erbij. En natuurlijk de DAB+. Ja. Jij vroeg een plaatje aan, hè, Kevin?
1: Inderdaad, inderdaad. En ik koos voor de nieuwe Radio 2 Zomer It eigenlijk.
0: Oei, en wie is dat eigenlijk?
1: K3.
0: Ah, zo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Met de zomer van Oyalele.
0: Oké, okay. Ja. Ik ga hem opzoeken voor jou.
1: Ja, inderdaad, inderdaad.
0: Ja.
1: Heb jij het gevolgd eigenlijk?
0: Nee, jongen, nee. Het is zoals jij. Hè. In het weekend heb ik ook heel weinig tijd. Ik heb in de week nog niet veel tijd. En in het weekend heb ik zeker geen tijd. Ja. Dus ik heb het. Maar ik heb het wel. Het was een beetje plagend dat ik deed, Kevin. Ik heb het wel gezien dat het K3 geworden is. Ik heb het wel gezien, hoor.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ja.
1: Maar dus, ik heb het eigenlijk van de sociale media. Ik heb het pas op de sociale media.
0: Ja, oké. Okay. Goed.
1: Omdat dat eigenlijk, die zomer, dat in, muziek interesseert mij eigenlijk, maar zo muziekprogramma's,
0: ja.
1: Zo 10 om te zien en zo. Ik vond 10 om te zien ook veel vroeger. Vroeger vond ik 10 om te zien bijvoorbeeld veel beter.
0: Dat heb ik nogal gehoord, ja. Dat heb ik nogal gehoord, ja. Het, is, het zijn steeds dezelfde, hè. Het zijn steeds dezelfde. Ja.
1: Ik heb het over het laatst nog tegen Yves Segers gezegd.
0: Ja. Wat zei hij? Je hebt gelijk.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk.
0: Ja, maar ik denk dat er zoveel mensen denken.
1: Ja. Maar goed, we gaan dus muziek gaan draaien.
0: Ja.
1: Dus mensen kunnen gaan bellen, willen ze een favoriete plaat aanvragen. Dat kan al altijd op 07-22-22-50.
0: Mm-hmm.
1: Ze kunnen ook luisteren op 105.5, kunnen ze luisteren.
0: Ja.
1: En wat zijn de andere frequenties?
0: 107.1, 107.1, 107.5 en DAB+.
1: Natuurlijk kunnen ze voor heel Vlaanderen naar inderdaad via DAB+ luisteren, inderdaad.
0: Ja.
1: En natuurlijk, via onze app kunnen ze luisteren, kunnen ze ook een verzoekje aanvragen.
0: Helemaal.
1: De app gaan ze best gaan downloaden via de... Wie hem nog niet heeft natuurlijk, want ik heb hem al. Ik kan hem gaan downloaden via de App Store uiteraard. En gewoon naar de proef tikken en dan kom je hem wel tegen.
0: En ook via de Google Play Store, ja.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: En natuurlijk voor Apple ook natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: En natuurlijk kun je kijken via www.radioprost.be op eigen risico natuurlijk. daar kan je altijd terecht voor beelden en voor, ja.
0: Ja.
1: Je kan er ook wel informatie op terugvinden uiteraard.
0: Ja, dat is juist.
1: Ik ben er graag een volgende zaterdag terug bij de ontbijtradio. Samen met Jan Bakker en... Dit is K3 en de zomer van Oya Lele.
0: Kevin, bedankt voor je telefoon.
1: Dat is graag gedaan.
0: Nog een fijne avond, hè?
1: Ja, voor jou ook.
0: Dag.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

0: Mooi, hè? Perry Como scoorde in de jaren 70 een gigantische hit met And I Love You So. Een nummer dat oorspronkelijk werd geschreven door Don McLean, bekend van American Pie. Ja, tijd om goodbye te zeggen. Het is 7:55. Ik wens je nog een leuke dinsdagavond en graag tot morgen.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Peter Monsieur.
4: Dit was Muziek Mozart.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be. 105.5, 107.1, 107.5 en

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: Delen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM. Regionaal nieuws.
2: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gelderstum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermiswuif. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele namiddag ook aansluiten bij begeleide huifkartochten, een fietstocht maken door de Aalsterse regio of proeven van de lokale streekbieren. De toegang tot het evenement is volledig gratis. In Denderhoutem staat het eerste weekend van september volledig in het teken van ronkende motoren en nostalgisch schroom. Komende zondag strijkt de 13e editie van Carson Coffee daar namelijk neer in het dorpscentrum. Het is inmiddels een van de grootste oldtimer meetings uit de Denderstreek. Vanaf 9 uur 's ochtends veranderen de straten in één grote openluchtexpo met honderden unieke klassieke wagens, ondersteund door sfeervolle live muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegang en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa del Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
5: Pulse FM.
6: Goedenavond.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In Nederland zijn zeker 2 Belgen opgepakt tijdens een grote politieactie in Overasselt. In totaal werden 34 verdachten gearresteerd. Naast de Belgen ook Nederlanders, Fransen en Algerijnen. De politieactie begon vanmorgen vroeg toen 30 gewapende mannen een bewaker van 51 aanvielen en doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. 2 agenten raakten gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes weet meer.
4: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grenzen is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
3: De actie in Overasselt is nog altijd bezig. Inwoners moeten binnenblijven omdat er mogelijk nog verdachten rondlopen. En de politie vreest voor nog meer drugsgeweld. De Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis, door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Het was haar man, koning Haakon, die zijn vrouw zelf met de auto naar het ziekenhuis bracht. Amper enkele uren na zijn eedaflegging in het Noorse parlement was dat. Mette Marit miste die plechtigheid. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen aangevallen in Iran. Dat laten ze zelf weten. Het zou gaan om een vergelding voor

0: En nu is zij dus overleden. Op Waregem-Koersen is een paard gewond geraakt. Hij zakte tijdens een race even door de benen en liep een verstuiking op. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia moet het paard niet afgemaakt worden, maar kan het nooit meer deelnemen aan wedstrijden. Vorig jaar stierven twee paarden op Waregem-Koersen. Daarom nam de organisatie maatregelen, zegt directeur Bram van de Wallen.
1: We hebben twee hindernissen veranderd. Eén daarvan is de eerste berm die verwijderd is. De open ditjes veranderd. We hebben ook de leeftijd van de paarden verhoogd van 4 naar 5 jaar. Omdat dat dan paarden zijn die meer kilometers in de benen hebben. En waardoor dat ook het risico vermindert.
0: Er racen ook minder paarden mee. 12 in de plaats van 14. Het wordt een vrij heldere nacht, bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later dan wolken, maar wel nog droog bij 21 graden. Donderdag en vrijdag soms wat lichte regen en 23 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5 107.1 107.2

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Wie van feesten houdt, mag het eerste weekend van september met stip in de agenda noteren. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 september staat Gerdersum namelijk helemaal in het teken van de legendarische septemberkermis. Vrijdag start het feestweekend in de bekende Valuintjestreek met een ras-echte oldschool kermisvijf. Zaterdag staat in het teken van petanque, een swingende dansnamiddag en een stevige portie live muziek tijdens Herderok. Zondag volgt een gezellige familiedag met animatie vol clowns en grimmen. Maandag sluit de kermis traditiegetrouw af met de sfeervolle avondmarkt en een knaloptreden van coverband Whip op het Hardingplein. In Meldert staat het eerste weekend van september volledig in het teken van het groene hout. Komende zondag keert de traditionele hopdag namelijk terug naar het landelijke dorp bij Aalst. Daarmee wordt het rijke hoperfgoed uit de regio weer helemaal tot leven gewekt. Vanaf de middag start de oogst van de hopranken. De absolute blikvanger van de dag is de spectaculaire hopplukwedstrijd op het dorpsplein. Wie met de hand het snelst en het meest nauwkeurig de hopbellen plukt, kroont zich tot winnaar. Bezoekers kunnen de hele naam

0: muziek. Vlak daarnaast draait ook de traditionele grote kermis op volle toeren. Het evenement is gratis toegankelijk en zamelt dit jaar geld in voor het goede doel Broodnodig Haltert. En in Aalst staat het eerste weekend van september volledig in het teken van cultuur, muziek en wereldse smaken. Aanstaande zondag verandert de oude vismarkt namelijk in Casa del Mundo. Dit kleurrijke wereldfeest brengt een fantastische multiculturele markt tot leven in het hart van de stad. Bezoekers proeven er van exotische foodtrucks, ontdekken unieke artisanale kraampjes en genieten de hele namiddag van opzwepende live muziek en dansoptredens. Een gezellige, solidaire namiddag voor het hele gezin met gratis toegang.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM.
4: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.